0: Ja, wat zeg je voor elkaar? 2026 voor televisie en telefoon naar toe, hè?
1: Tjatjoe! Of ja,

0: Ja, wat zeg je van, we gaan 2026 door televisie in het plafond naartoe, hè?
1: Tjetjoe! Of ja,

exclusive on Paradise 98 FM. Ja, wat zeg je van Olga 2026 door televisie en telefoon naar toe, hè? Tja, tja. Of ja,

0: Ja, wat zeg je van, we gaan 2026 door televisie in het plafond naartoe, hè?
1: Tjatjoe, of heb je...